0: het NL FM 100 MHz.
1: Nu moet je de semikili maar houden.
2: Maar langer nog met september 15 jaar niet die in mijn zak. Kolisie maar langer is hier dat langer lo. Ulukut afini maar langer ik onnoe kolut dat lima niet is en het in de rapport. En nog aan ik er als zaak ze kon ze moet met het afini litung aan het zoeken zoals ik het zaak.
1: Wer oezekten van ook?
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: edua saka yabe. Ilang utaka.
1: Dima kioski asi. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Ik kies voor een het festival 2026. Ik kies voor een festival is sponsored door Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM, I dag så tænnet bingkort til tisak, maslungon nami, når du nakodak 17.30 af funkelka. Mini bingo mi, et kvæsset er put 3.000 kroner, et kvæsset andret 15.000 kroner. Bingkort, du har resi.
4: Nanok FM.